0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestaties

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië.

0: De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. 2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
0: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alphen, Studio Kagenblazen. De symfonie nummer 1 in D majeur, opus 25, ook wel bekend als de klassieker, was de eerste genummerde symfonie van Sergei Prokofjev. En de symfonie die is gecomponeerd in een stijl die is gebaseerd op die van Haydn en Mozart, maar volgt klassiek. Het werk werd grotendeels geïnspireerd door zijn dirigeerstudie aan het conservatorium van Sint-Petersburg, waar de docent zijn studenten les gaf in het dirigeren van werken van onder andere Haydn. De invloed van Mozart is duidelijk te merken in de lichte en luchtige instrumentatie en de snelle, levendige dynamiek van de buitenste delen, maar Prokofjev wijkt er op een aantal verrassende manieren van deze invloed af. Prokofjev's eigen stijl is merkbaar in de manier waarop de thema's opstijgen en afdalen naar de aangrenzende toonsoorten, voordat ze terugkeren naar de eerste. En dit geldt met name voor

tweede thema van dus het deel van de Envergavotte. Prokofjev die schreef de symfonie tijdens een vakantie op het platteland, waarbij hij het gebruikte als oefening om te componeren zonder piano. En dit diende ertoe om hem te onttrekken aan de gewelddadige straatgevechten van de februari-revolutie die toen in Petrograd plaatsvonden. Dus gaan we daarnaar luisteren, en dan wel in de uitvoering van het Nationaal Symfonieorkest of Oekraïne onder leiding van Theodore Kuchar.

Prokofjev schreef zijn symfonie nummer 2 in D mineur opus 40 in Parijs in 1924-1925. Tijdens wat hij dus noemde 9 maanden van waanzinnige arbeid. Hij omschreef deze symfonie als een werk van ijzer en staal. Prokofjev die baseerde de structuur van de symfonie op Beethovens laatste pianosonate. En dat was opus 111. Een stormachtig eerste deel, een mineur, gevolgd door een reeks variaties. En het eerste deel, in traditionele sonatenvorm, is een ritmisch, onophoudelijk, harmonisch, dissonant en textuurrijk, zoals dat heet. Het tweede deel, 2 maal zo lang als het eerste, bestaat uit een reeks variaties op een klagelijk diatonisch thema, gespeeld op de hobo, wat een sterk contrast vormt met de uitdagende coda van het eerste deel. De daaropvolgende variaties contrasteren momenten van prachtige meditatie met brutaalste speelheid. Maar de spanning van het eerste deel is nooit ver weg en draagt bij aan een voortdurend gevoel van onbehagen. Dus gaan we luisteren nu naar dit symfonie nummer 2. En het is Allegro ben articolato, is deze een thema en dan 6 variaties en tenslotte weer een thema. En het wordt uitgevoerd door de Nationaal Symfonieorkest of Oekraïne onder leiding van Theodore Kugar.

0: En dit was de symfonie nummer 2 in D-mineur van Sergej Prokofjev. Ja, dat laatste variatie, nummer 6, dat was wel een heftigheid van het eerste deel. En dat bereikte dus de onvermijdelijke climax, zoals dat dikwijls heet. En het eindigde eigenlijk met een ontroerende herhaling van het oorspronkelijke hobo-thema. En zo ben ik weer gekomen aan het einde van het eerste uurtje van klassieke muziek voor de zondagmorgen bij Studio Alpha, Studio Kagebrasum. Tot naar de klok van 9 uur.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Met nu? Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Dag, dames en heren, luisteraars. Welkom terug weer bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alfa, Studio Karen Brasem. Ik ga verder met heerlijke klassieke melodieën. Op deze moederdag. Ik begin met Mozart. En het Andante uit Elvira Madigan. En het wordt gespeeld door de Svetlana Stantseva Piano en het Mozart Festival Orchestra onder leiding van Alberto Lizio.

En dit was een heerlijk romantisch begin van het tweede uur met het andante Elvira Madigan. Ga nu even meezingen, Giuseppe Verdi. Het koor van het Herbeefse Slaven, oftewel het slavenkoor uit de Nabucco. En u hoort Radio Bratislava Symfonieorkest en het koor onder leiding van André Lenaert.

Misschien nog een beetje meegezongen. Wie weet, heerlijke muziek. Ga luisteren naar muziek van Tchaikovsky. En van hem wekt de Polonaise. En dat komt uit Jevgeny Onegin. En het is wederom het Radio Bratislava Symfonie Orkest.

En dan nu muziek van Edvard Grieg. En u hoort de Morgenstim. En dat komt weer uit de Peer Gynt-suite. En het wordt gespeeld door het Slovak Philharmonic Orkest onder leiding van Libor Picek.

Het was weer een heerlijke wals van Johan Strauss. Misschien heeft u wel even meegedanst, ik weet het niet. We gaan nu naar muziek van Mozart. U kunt luisteren naar het Andante voor fluit en orkest. En dat wordt gedaan door Miloš Jurković en het Slovak Philharmonisch Orkest onder leiding van Ladislav Slovak.

En dan gaan we nu luisteren naar de muziek van Bach Kuno. En als ik niet twee zeg, dan hebben we het over het Ave Maria. En dat wordt gespeeld door Danica Maggiova, piano.

0: En dit was weer onze muzikale fruitmand voor deze Moederdag weer. Ja, voor elk wat wils zat het in dit uur. Volgende week dan zit mijn collega Joep van Buren hier weer. En ik ga er weer uit. En ik wens u nog een hele fijne dag toe. Geniet ervan weer met alles wat u doet. U weet het, want morgen kan alles weer anders zijn. En maar geniet in ieder geval van deze zondag. En wat mij betreft tot over 2 weken. Dag allemaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus.

boeddhistische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij het programma Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Walven en Studio Kagen-Brasem. Voor vandaag zondag 10 mei, Moederdag. Een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenleving. En wat kunt u vanaf nu tot 12 uur verwachten? Zo dadelijk eerst de uitzending van de kerkdienst en deze keer de Eucharistieviering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. En het tijdstip is iets later vanwege bepaalde omstandigheden, maar na afloop van deze viering wordt de resterende tijd tot 12 uur gevuld met muziek. Maar omdat het vandaag moederdag is en omdat de uitzending van de viering iets later opgestart wordt, gaan we eerst even luisteren nog naar muziek. En omdat het vandaag moederdag is, gaan we luisteren naar een liedje van Corrie Konings. Namelijk Je Moedertje. Het is vandaag moederdag, de dag waarop moeders in het zonnetje gezet worden of herdacht worden. Misschien wel het mooiste liedje dat over een moeder werd gezongen is Je Moedertje van Corrie Konings. Dat liedje maakt nog altijd veel los en Corrie Konings zingt het nog altijd graag.

En toen was het even stil op de radio. Dat kan gebeuren als de technicus wegloopt. Goed, Corrie Konings met Je Moedertje. Een ontroerend eerbetoon aan de onvoorwaardelijke liefde, zorg en ondersteuning die je moeders bieden. De teksten van het nummer zijn een reeks retorische vragen die reflecteren op de verschillende manieren waarop moeders er zijn voor hun kinderen. Het eerste vers erkent de niet aflatende liefde en steun van een moeder, omdat ze er altijd is als je haar nodig hebt. Het tweede vers benadrukt enkele van de praktische vaardigheden die een moeder haar kind leert, zoals wandelen en het strikken van de schoenveters en de emotionele steun die ze biedt als we gewond of verdrietig zijn. Met zijn eenvoudige en directe teksten slaat Je Moedertje een ervaring van de banden tussen ouders en kinderen en de dankbaarheid en liefde die kinderen voelen tegenover hun moeders. Dankzij de blijvende populariteit van het nummer heeft het ook tot een vaste waarde gemaakt in karaokebars en is het een populaire keuze voor zon voor moederdagviering. Even terugkomen op het programma. In verband met uitzending van de Eucharistieviering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. Deze zou om 10:00 beginnen, maar die wordt vanwege vertraagde omstandigheden wat later uitgezonden. Ik weet niet hoe ver het op het moment al is. Weet Jurgen het al wanneer de kerkdienst uitgezonden kan worden? Jurgen weet het nog niet, hoor ik net. Dus we gaan verder met straks met muziek. En dat is straks opwekking 4.

Your Red Lied, Voor Eeuwig Ben Ik Dankbaar. Een vertaling van het lied Forever Grateful door Peter van Essen met tekst en muziek van Mark Altrogge. Normaal gesproken bent u rond dit tijdstip gewend dat u naar een kerkdienst of een viering kunt luisteren. Normaal gesproken zou dit ook nu ook gebeuren, maar vanwege omstandigheden op de locatie en hier in de studio wordt de viering of kerkdienst later uitgezonden. Straks, hoe laat, durf ik nog niet te zeggen. Ik kan mijn technicus dat ook niet vragen. Misschien dat hij mij iets meer zou kunnen vertellen wanneer dat zou kunnen. Nee, hij schudt zijn hoofd, dus het gaat nog niet lukken straks. Ook het volgende item was nog iets aan de orde. De kerkdienst op het rooster stond. Dus daar zijn ook een aantal vragen over binnengekomen. Heb ik begrepen van degenen die hier in de studio zijn. Maar goed, we doen ons best om straks toch een viering of een kerkdienst te kunnen uitzenden. Welk het wordt, dat hoort u straks wel van mij. Maar we gaan straks eerst verder met muziek. En dat is straks het nummer If I Could Hear My Mother Pray Again. Maar eerst nog eventjes iets over Moederdag. Dat is natuurlijk vandaag Moederdag. Ik heb vandaag zojuist al heel verhaal verteld over Moederdag. Maar ik ga nu eventjes terug naar het ontstaan waar Moederdag vandaan komt, van oorsprong. Mensen over de hele wereld hebben moeders al duizenden jaren geëerd. In de oudheid werd de naam moeder gegeven aan dingen en plaatsen waaraan zij hielden en eerden. Moeder aarde, moeder natuur enzovoorts. Moederzondag was een kerkelijke feestdag in Europa lange tijd geleden in de middeleeuwen. Het werd op de zondag voor Pasen gevierd. In die dagen verlieten mensen hun thuis op jonge leeftijd om te werken of te leren. Elke lente kwamen de kinderen thuis op deze zondag. Zij bezochten hun kerk en moeder en namen geschenken voor beiden mee. De vrouw die Moederdag, zoals we nu vieren, uitgevonden heeft, was Anna Jarvis. Ze was geboren in Crafton, West-Virginia. Ze is nooit getrouwd en heeft nooit zelf kinderen gehad. Anna Jarvis.

klerenlieden en kerkleiders in het hele land. En ze schreef meer dan 10.000 brieven, onder andere aan de gouverneur van West Virginia. In 1910 riep de gouverneur de hele staat op om Moederdag te vieren. Opnieuw op de tweede zondag in mei. Anna ging met haar idee naar de toenmalige president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, die Moederdag in 1914 tot Nationale Feestdag uitriep. En sinds dat jaar wordt iedere tweede zondag in mei Moederdag gevierd. Tot zover deze informatie over het ontstaan van Moederdag. We gaan nu verder met muziek. En dat is het lied If I Could Hear My Mother Pray Again.

De Wandelender en Feurt Street Gospel Choir met het populaire gospellied If I Could Hear My Mother Pray Again, geschreven door John Whitfield Vaughan als een eerbetoon aan zijn eigen moeder, Sarah Beattie Burgess Vaughan. De woorden zijn gebaseerd op een tekst van James Rowe, een Engelse kolonist die in de vroege 20e eeuw in Georgië woonde. Straks rond 22:30, zo'n beetje, schat ik in, dat we een uitzending kunnen doen van de kerkdienst. Ja, ongeveer. En betreft de kerkdienst vanuit de viering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. Ja. Straks, dus om 22:30 in verband met bepaalde omstandigheden. Hier ga dat niet even uitleggen nog, want het is voor mij ook heel ingewikkeld, heb ik begrepen. Dus ik ga me daar niet mee bemoeien. Maar goed, we gaan verder met straks met eerst nog even een nummer straks. Gekomen is uw lieve mei. Dat is in verband omdat vandaag, nou ja, het is vandaag mei. Deze maand is het de meimaand. En de maand mei wordt traditioneel de Maria-maand genoemd.

0: Goedemorgen.
1: Welkom aan u in de kerk en welkom aan zij die meekijken via de livestream. Op zaterdag 17 mei is om 7 uur de volgende weekendviering. Op maandagavond 11 mei is er voorafgaand aan de viering om 6:30 rozenkrans bidden. Op

En van onze kant wordt gevraagd om de relatie met onze Heer goed te onderhouden. Iedere dag. Laten we ons dan openstellen om het leven met Hem vandaag te vernieuwen. Ik wens u een mooie en inspirerende Eucharistieviering toe. Broeders en zusters, in de verrezen Heer toont God de Vader aanhoudend zijn barmhartigheid. Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: die hij verrichtte. Want uit velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geschreeuw weg. En vele lammen en kreupelen werden genezen. Er ontstond dan ook grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze afgedaald waren, spraken ze gebed voor hen uit, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen gekomen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Als tussenzang wordt gezongen Psalm 18, dat is nummer 3 achterin het missaaltje.

0: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbare, heiligt in uw hart Christus als Heer en wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar doet het met zachtmoedigheid en ontzag en met een goed geweten. Dan zullen zij die uw goede levenswandel in Christus beschimpen met hun laster beschaamd staan. Want het is beter als Gods wil dat verlangt om te lijden vanwege goede daden dan vanwege slechte. Immers ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. En ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere helper geven om voor altijd met u te zijn. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan aanvaarden, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet achterlaten als wezen. Ik kom naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer aanschouwen, maar gij zult mij aanschouwen, want ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij erkennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en deze onderhoudt, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden bemind. Ook ik zal hem lief hebben en ik zal mezelf aan hem openbaren. Woord van de Heer.

de hulp van iemand in. En dat kan zijn je man, je vrouw, je geliefde. Veel mensen roepen eerst, hoe oud ze zelf ook zijn, de hulp van hun moeder in. Misschien roep je ook de naam van de goede vriend of vriendin, omdat je weet dat je op je kring van vrienden altijd een beroep kunt doen als dat nodig is.

nodig is. En er zijn ook mensen, en misschien zijn we dat ook wel allemaal, die de naam van God aanroepen. Of anders Maria, of een bepaalde heilige van wie je houdt. Ieder van ons weet dat wel van zichzelf. Wie je zou aanroepen wanneer een situatie overvalt en alles je gewoon even te veel wordt. Niet zoveel mensen, denk ik maar zo, zullen in een noodsituatie de Heilige Geest aanroepen. En daar gaat het nou juist om in het evangelie wat ik u zojuist mocht voorlezen. We hoorden hoe Jezus zijn leerling erop voorbereidt dat hij moet heen gaan. Nou, dat gaan we ook komende donderdag vieren met hemelvaart. En dat heen gaan, dat is in het Johannesevangelie eigenlijk één geheel van kruisdood, verrijzenis en hemelvaart. En de leerlingen die kunnen zich nog maar nauwelijks iets voorstellen bij wat er te gebeuren staat. En ik denk als wij in hun plaats hadden gestaan, dat we dat ook niet geweten zouden hebben. En wat doet Jezus? Jezus spreekt, zoals vaker in dit evangelie, over de innige verbondenheid van hem met God de Vader. En hij zegt de leerlingen een andere helper toe. Een andere helper. Wat roept dat bij ons op? Waar denken we dan aan? Eigenlijk staat er in het Grieks allon parakleton. En dat betekent iemand die je kunt aanroepen. Nou, en dat is dan vaak weer heel mooi vertaald met trooster, helper. Maar het is in de eerste plaats iemand die je kunt aanroepen. De Heilige Geest roepen we aan om ons te bezielen, te inspireren, inderdaad ook te troosten en te helpen. Wat voor helper geeft Jezus ons mee? Is die parakleet, die helper, iemand die je bij de hand neemt? Iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor, zeg maar, moeilijke keuzes en die je dan van je overneemt? Nou, zo gerust zijn de leerlingen er niet op, want ze moeten nu echt op eigen benen gaan staan. Jezus vraagt hen, en dus ook ons, om zijn woorden in je hart met je mee te dragen. Zeker, we worden niet verweest achtergelaten, maar we moeten wel zelf op eigen benen gaan staan, zelf op weg gaan en de opdracht van ons leven waarmaken. Dat vroeg Jezus van de leerlingen toen, en hij vraagt het ook van ons nu. En Jezus gaat met ons mee als volwassen mensen. Zijn liefde is geen verstikkende band. Maar als we ook daadwerkelijk op weg gaan, dan mogen we op moeilijke momenten ook een beroep doen op die Heilige Geest. Dit evangelie werpt denk ik een ander licht op de manier waarop we vandaag de dag in onze samenleving omgaan met charismatisch leiderschap. Hoezeer we ook mondige burgers geworden zijn, toch zien we in de media en in de politiek een nieuw soort leiders opkomen. Het zijn vaak van die karakteristieke personen met veel aandacht.

verblijde boodschap in Samaria. En u weet, Samaria, dat was nou uitgerekend dat afvallige gebied waar mensen er een eigen versie van het Joodse geloof op nahouden. En Filippus doet tekenen zoals Jezus die gedaan heeft. Hij geneest zieke mensen. Hij maakt mensen vrij van wat hun geest beklemt. Met andere woorden, hij geeft mensen weer hun waardigheid terug, zoals Jezus ook steeds gedaan heeft. Waardigheid, de waardigheid van iedere mens, zoals bedoeld bij de schepping, toen God zei, het was goed. Gesteund door die andere helper, is Filippus in staat om meer dan wie ook voor mogelijk hield in de voetsporen van Jezus te treden en mensen heel te maken. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Als we ons openstellen voor Gods Heilige Geest, dan zul je ervaren dat er meer gebeurt dan jezelf voor mogelijk hield. Zoals Filippus, die de geëikte grenzen van de zogenaamde common sense overschreed. Want ja, het hoorde toch niet om daar onder de Samaritanen het woord te verkondigen. Natuurlijk, het ging niet allemaal feilloos. Ook dat kunnen we lezen in de handelingen van de apostelen. Die nieuwe Samaritaanse christenen, die moesten allemaal nog gevormd worden. Maar geldt dat niet voor ons ook, voor alle christenen? Het is een levensweg die je gaat en de vorming houdt eigenlijk nooit op. Maar je wordt erin geholpen, als je maar openstaat voor de Heilige Geest, de bezieler, de inspirator. Als wij Jezus weg willen gaan, dan zal dat niet altijd gemakkelijk zijn. Ook daar hoorden we Petrus over in de epistellezing. Hij wil de moeilijkheden niet opzoeken, maar als je het goede wilt doen, dan moet je soms moeilijkheden op de koop toenemen. En we weten allemaal, Jezus zelf is ons daarin voorgegaan. En die volwassen houding wordt ook gevraagd van mij, van ons allemaal. Sommigen hebben daarbij nog zoveel meer moed kunnen opbrengen. Sommige mensen hebben zelf veel te verduren in hun eigen leven. Denk maar aan de mensen in Oekraïne. Aan het radicale appel om Jezus na te volgen, voegt Jezus dan ook de toezegging toe van zijn liefde. We hoeven onze levensopdracht niet als een loodzware last op onze schouders te tillen, maar we mogen erop vertrouwen dat er altijd iemand is

We gaan nu over tot het heilig doopsel van Mark. Mag ik jou vragen om met mij mee te gaan naar de doopvont

0: Chinese gekomen naar onze kerk om te laten opnemen. Elders duurt de hele.
1: Beste ouders, deze Tina en Ruud, kom maar even. Jullie zijn gekozen door Thijs en Christina. Evangelie deed als teken van bescherming, als teken van zegen, mogen Gods hand blijvend op jou rusten. Amen. Het doopsel wordt altijd gegeven vanuit het geloof van alle eeuwen, het geloof van de kerk. En gaan we dan nu staan om samen ons geloof in God te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. We gaan nu over tot de bediening van het doopsel en mag ik jullie vragen om hier bij de doopvont te komen staan.

in zijn volk. Hij zalf je nu met het heilzame chrisma, zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, zo mogen jij als lidmaat van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwige leven.

En ik zalf jou nu met het chrisma dat Gods Heilige Geest in je mag blijven, jouw leven mag bezielen en dat je mag opgroeien tot een mens om heel veel van te houden.

Mark, met jouw doopnaam Jan, jij bent een nieuwe mens geworden. Met Christus ben je bekleed. Dit is vandaag jouw feestkleed. Draag het al de dagen van je leven als een teken van je waardigheid, zonder vlek of rimpel, tot in het eeuwig leven. En mogen je ouders, familieleden en vrienden je hierbij helpen door woord en voorbeeld. Amen. Doopkaars. En de doopkaars gaan we ontsteken aan de paaskaars. En die zal ik dan nu eventjes... Zo kan het natuurlijk ook.

Ontvang het licht van Christus. Beste ouders, Peter en Meter, aan jullie de taak om dit licht brandend te houden. Zorg ervoor dat uw kind, dat ook Christus is verlicht, blijft leven in dit licht en in zijn geloof volhard. Dan zal er bij de komst van de Heer met alle heiligen hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning. Amen. Hiermee is de ritus van de doop voltooid. Van harte gefeliciteerd en alle goeds en Gods zegen voor de toekomst. En ik vind dat we de kleine doopeling, ouders en peetouders, wel even een klein applaus mogen geven. Van harte proficiat. Van harte proficiat. Van harte proficiat. Van harte gefeliciteerd. Jullie mogen weer gaan zitten.

0: God de Vader luistert naar de zorgen van zijn kinderen. God de Zoon bewaart in ons zijn liefde. De Heilige Geest verbindt ons opnieuw in wijsheid en troost. Leggen wij alles wat ons bezighoudt in vertrouwen voor aan de drie ene God.
1: Voor leiders in de kerk, dat zij in doen en laten trouw blijven aan het woord van God en de vreugde van het evangelie. Zo bidden wij. Jezus zei. Voor leidinggevenden in overheid en samenleving, dat zij in beleid en dagelijks werk het belang van de gemeenschap dienen, met bijzondere aandacht voor kleine en de meest kwetsbare. Zo bidden wij.
0: Geen lieve wezensheid, verhoor ons.
1: Voor mensen die in hun bestaan geen zekerheden kennen, dat zij bij moeilijkheden een helpende hand krijgen toegestoken en kunnen rekenen op de steun van anderen. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor onze geloofsgemeenschap, dat wij ons niet afkeren van wie teleurgesteld zijn in het leven, maar telkens openstaan voor levensvragen en een luisterend oor bieden. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor Mark Blom, die net gedoopt is, dat hij zal opgroeien in het geloof. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor Remco van Horik en Sterre van Weigerden, die binnenkort gaan trouwen in de Johannes Onthoofdingkerk, dat zij in hun liefde voor elkaar plaats inruimen voor trouw aan u. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor onze zieken, dat zij gesterkt worden door hun geloof en onze steun, en dat zij liefdevol verzorgd worden. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor Johannes Petrus Bernardus Kortman en Frederikus Petrus de Jong, die onlangs zijn overleden, dat zij thuis mogen zijn bij u, God, in het licht van Christus' verrijzenis. En voor hen die achterblijven, dat zij de kracht van Gods nabijheid mogen ervaren om het verlies te dragen. Zo bidden wij.
0: Heer, die verrezen zijt, verhoor ons.
1: Voor wat leeft in onze geloofsgemeenschap, opgeschreven in het gebedenboek. Voor de inwoners van Oekraïne. Voor mijn gezin en alle moeders. Voor mijn gezin. Dat alles goed komt in Colombia. Voor een ernstig zieke. Voor dak- en thuislozen. Voor het welslagen van examens. Uit dankbaarheid voor mijn moeder. Voor mijn gezin en familie. Bidden we een moment in stilte voor deze vragen en verlangens en voor wat meer persoonlijk leeft in ons hart, onze vreugde, ons verdriet.

Zo bidden wij u, goede God, wees ons barmhartig en zegen ons allen met de kracht van uw liefde. Gij die met ons zal blijven, alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. Amen. Met de voorbeden is de dienst van het woord besloten. We gaan nu over tot de dienst van de tafel, de viering van de Eucharistie. Het brood en de wijn worden daartoe in gereedheid gebracht. U kunt zich hierbij aansluiten in de collecte. Hartelijk dank voor uw gaven.

Dit, broeders en zusters, stelt mijn en uw offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. Heer, laat onze gebeden en offergaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde door Christus onze Heer. Amen. Deze Eucharistie wordt in het bijzonder gevierd en opgedragen voor Sjaan Brand van Lieshout, Ariënbeb van Vliet Mulleman en zoon Benno, Ria Redegels de Groot, Riet de Gunst Rijnbeek en Jan Stichter. Heer, deze intenties leggen we bij u neer. De privatie en het eucharistisch gebed vindt u in het boekje vanaf bladzijde 7.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig, is gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Jozef en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen en vol vertrouwen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. De vrede van Christus. De vrede van Christus.

zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. God hemelse Vader, in deze Eucharistie hebben wij dankbaar herdacht dat uw Zoon om onze zonden is gestorven en dat gij hem hebt opgewekt ten leven. Wij vragen u, laat ons niet eenzaam achter. Zend ons uw Heilige Geest, dat we uw geboden onderhouden en vruchten voortbrengen die blijvend zijn door Christus onze Heer. Amen. Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze Eucharistieviering. Ik dacht vanmorgen toen ik de kerk binnenkwam, wat is het hier ongelooflijk rustig. Dat maak je eigenlijk niet zo mee. Maar ik begrijp het, want een aantal van onze medeparochianen zijn aan Waddinxveen, waar de Byzantijnse liturgie wordt gevierd en waar ook een icoon wordt gewijd van de moeder Gods, Maria, die in deze kerk ook een plaats zal krijgen. Vandaar dat we een aantal mensen missen vandaag. Maar u was er met Mark, met zijn mooie doopnaam Jan, gedoopt in onze kerk, opgenomen in het volk van God, van harte proficiat en voor jullie familie uit Oekraïne heel veel zegen toegewenst. We gaan weer van hier met de zegen van God. De Heer zal bij u zijn. Zegen en bescherming schenken u de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

heeft kunnen luisteren naar de Eucharistieviering vanuit de Wallense Doperkerk in Boskoop. De voorganger in deze viering was de pastoor Langerhuizen. Ik hoop dat u een goede en inspirerende dienst hebt gehoord. En wilt u reageren op dit programma? Stuur uw reactie of op- of aanmerkingen naar kerkdienst@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Alphen en naar de website van studiokagenbrazen.nl. Op beide sites kunt u tevens intunen om ook via uw pc, tablet of smartphone naar Kerkcentraal te kunnen luisteren. En dan ging deze informatie snel aan u voorbij. Aan het eind van het programma herhaal ik nog een keer het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. Aanstaande donderdag, 14 mei, is het Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag is een belangrijk christelijk feest dat op de 40e dag na Pasen wordt gevierd. Het herinnert aan de hemelvaart van Jezus Christus, die volgens het Nieuwe Testament in de hemel werd opgenomen na zijn opstanding. Deze gebeurtenis staat centraal in het christelijk geloof en symboliseert de overwinning van Jezus over de dood, de hoop op eeuwigheid en de verwachting van de komst van de Heilige Geest. In de christelijke traditie wordt de hemelvaartdag gezien als een moment van verhevenheid en troost. De leerlingen van Jezus zagen hoe hij in de wolken werd opgenomen, wat hen niet alleen verdrietig maakte, maar ook inspireerde tot actie. De hemelvaart was een voorbode van de komst van de Heilige Geest, die 40 dagen later tijdens de Pinksteren zou komen. Deze verbinding tussen hemelvaart en Pinksteren benadrukt het thema van verwachting en spirituele groei. In de periode tussen hemelvaart en Pinksteren gebeurt er iets bijzonders. Veel kerken maken elke avond even tijd voor bezinning en verwachting. In Alphen aan de Rijn gebeurt dat samen op een laagdrempelige manier voor iedereen toegankelijk. Onder het motto: kijk, laat je verrassen door het werk van Gods geest, organiseren verschillende kerken in de gemeente Alphen aan de Rijn korte bijeenkomsten waarin wordt stilgestaan bij geloof, hoop en verbondenheid. Even uit de drukte van alle dag met ruimte om samen te zingen.

0: hartstikke leuk om te doen trouwens. En dat geldt voor Jurgen natuurlijk ook. Bedankt Jurgen voor je inzet vandaag. En alle luisteraars, mede namens Jurgen en de overige aanwezigen hier in de studio, nog een prettige en goede voortzetting van deze zondag toe. En voor een reactie, deze kunt u sturen naar de kerkdienst @studiewalven.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen. Maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates...

stapte toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig.

that I just

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur... maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfoorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt.

0: De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu...

0: 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
1: Well, all right, cats. Are we ready, boys?
2: Yeah!
1: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up. Let's go.
3: Alle rockers, ja, die zitten er vast weer klaar voor het uurtje rock and roll. Instrumentaal beginnen met Howie en de Crystals met Rockin' Hall.

lang samen gaat hij weg. Howie en de Crystals met Rockin' Hall. Robin Lee en de Lavenders, ook zijn groepje meegenomen. Pretty Patty.

0: vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brazen.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

0: upside down, inside out, and the wrong way around. Ja, heerlijk. Het plaatje van Leon Bass. The Raindrops. I don't want a sweetheart.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Het plaatje klinkt heerlijk oud, misschien veel gedraaid. The Raindrops met I Don't Want a Sweetheart. Red Bailey, Take Off Like a Bird.

Ja, de man schijnt ook nog Rambling te heten. Is al een plaatje te horen hoor. Red Bailey met zijn Take Off Like a Bird. Arlie Duff, Mama, Your Had Your Day.

Mama, Your Head, Your Day. Luister je zo naar de piano, dan ga je toch terug in de tijd. Denk je, ach, in zo'n klein cafeetje, zo'n honky-tonk pianootje. Daar zie je dan zo'n mannetje zitten. Doe me dit een beetje aan denken. Lloyd Howell, die gaat vertellen over een heel klein kikkertje. Luister maar.

0: David Howell, daar gaat hij met zijn Little Froggy Winter Curtain. Harvey Hunt, Stay It Away Too Long.
1: Studio Alphen en Studio Kaag
2: en Brasem.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan. Steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd.

0: In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu, met als jij.
1: Studio Alphen.
3: Een heel hartelijk welkom bij een nieuw helder uur. Mijn naam is Sandra Brandt en wat hebben we een geweldige interviews gehad de afgelopen weken. Je kunt ze nog terugluisteren op studioalphen.nl bij het heldere uur. We gaan weer een nieuw gesprek aan. Altijd inspirerend tussen de sportprogramma's en muziekprogramma's.

0: En we zijn terug en we hebben een gast, maar niet live in de studio bij mij fysiek, maar live aan de telefoon. Mariette, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Hi Sandra.
0: Hallo, ik heb jou gevraagd omdat jij iets bijzonders doet en dat heet verkering met jezelf. En op de een of andere manier vind ik dat zo'n leuk thema. Ik denk, die moet er even ingevlogen, dus daar ben je.
1: Ja, daar
0: heb
1: ben
0: je,
1: ik.
0: Heb jij verkering met jezelf?
1: Ik heb zeker verkering met mezelf.
0: Inclusief ring en hartjes, ketting?
1: Nee, ik ben niet zo van de externe attributen, geloof ik. Het is meer van binnen. Nee, ik heb dat ook nooit zo die behoefte gehad. Maar ik heb zeker niet altijd verkering met mezelf gehad, Sandra. Dat is echt pas later gekomen.
0: Maar blijft het wel aan of gaat het ook wel eens uit?
1: Het is aan, maar soms kies je ervoor om uit te gaan. Dat is echt een keuze.
0: En, een soort knipperlichtrelatie soms?
1: Ik zou mezelf geen knipperlichtrelatie. Maar natuurlijk heb je wel eens momenten dat je merkt van... hé, ik ben niet helemaal in contact. Ik mag weer wat gaan verdiepen. Ja. Maar over het grootste geheel is het zeer aan met mezelf.
0: Hey, ja. En had ik vanmorgen geen leuk momentje met mijn kinderen. Dan baal ik van mezelf. Nou, dan... Dat heet dan eigenlijk geen verkering met jezelf, toch?
1: Weet niet.

0: Als je, het leven kent vallen en opstaan, het kent donker en nacht, het regen en zon, het hoort er allemaal bij. Ik heb ook een partner. Het gaat er niet om verkering met jezelf. Het gaat niet altijd over dat het altijd maar leuk is en roze wolken en ballonnen. Maar het gaat heel erg over, ben je aanwezig? Ben je in contact? Ben je in contact met je lijf, met de ander? Weet je wat er om je heen gebeurt? En als jij dat zijn onderdelen. En als jij ruzie hebt of het is even lastig met je kind, maar jij bent er en je kan erbij blijven. Hmm. Ja, prachtig. Dus dat we zijn vaak heel kritisch, hè?
1: Ja, dat was even funest vanmorgen. Daar dacht ik ook van. Ik was zo kritisch ook op mezelf.
0: En dat is wat ik eigenlijk meer voel ook bij. Ja. Van, jeetje, ik ben zelf dan geen biologisch ouder, maar ik zie alle kinderen.

0: En daar mogen we heel goed voor zorgen. En daar is een chronisch gebrek aan in onze maatschappij.
1: Ik ga helemaal met je mee, ja. En, daarom ben ik begonnen om mijn kinderen te masseren elke avond. Met grote effecten, gaan heel rustig slapen.
0: Eigen huis. En daarbij bedoel ik niet ons fysieke huis, maar gewoon ons lichaam. En ik zeg altijd, het lichaam gaat nooit van ons scheiden. Het is er altijd. Het kent geen vakantie, geen zondagen, geen weekenden. Het is er altijd. En hoe ben jij met jezelf in je lijf? En als we op een zielvolle manier in deze wereld willen leven, hebben we echt het lijf nodig. De ziel leeft niet in ons hoofd. Daar heb je een lichaam voor nodig.
1: Dus met bezieling leven, daarvoor heb je contact nodig met je binnenwereld en ook het kunnen opmerken van de signalen uit je lijf.
0: Ja, de signalen van jouw lijf. Hè, alles is energie. Maar ook de signalen van de mensen om je heen. Dus het is belangrijk om te weten wat
1: eng is. En dat we daar toch met z'n allen een grotere groep moeten maken om daar een tegenwicht aan te bieden. Waarbij de emotionele kant, de menselijke kant, de warme handen, zoals dat in de zorg wordt genoemd, dat die ook weer meer ruimte kunnen krijgen.
0: Klopt. En ik vraag me af, Sandra, of die intellectuele, zogenaamde intellectuele mensen die dan nu aan de top zitten, die zijn net zo sensitief als jij en ik.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: Maar als je dat niet geleerd hebt, als dat niet water heeft gehad, om wat voor reden dan ook, dan blijf je in dat intellect hangen. En ons hele onderwijssysteem is gericht op het intellect. Ja. Wij organiseren avonden met studenten. Ik ben nog nooit een student tegengekomen die zichzelf gewoon geweldig vindt, goed genoeg, die kan opzeggen wat hij aan zichzelf waardeert. En dan denk ik, hoe kan dat als je 15 jaar onderwijs hebt gehad?
1: Ja.
0: We leren het niet.

0: kunnen vertellen wat je waardeert aan jezelf. Dat is iets wat we niet leren. We niet leren zien. We leren eigenlijk op school vooral te kijken naar wat we nog niet kunnen. En proberen aan de norm te voldoen. In ieder geval goede cijfers te halen. Maar dingen als dat we goed zijn in samenwerken. Of luisteren naar elkaar. Of elkaar helpen. Dat is niet iets wat we eigenlijk beseffen. Is dat het?
1: Ja, en absoluut. En dat is ook heel mooi wat je deelt. Maar we hebben ook allemaal zulke mooie kwaliteiten. En weet je, iemand zei laatst heel mooi in een interview, ik werk ook als journalist, die zei, we zijn allemaal een lamp, maar we hebben een verschillende lampenkap. En ik vond dat ontzettend mooi. En dat lichtje, dat mag gevoed worden. Het lichtje dat we allemaal, ik zeg altijd, we zijn een ster aan de hemel. En al die sterren zijn nodig. We zijn allemaal nodig. En dat wordt te weinig gevoed.
0: En dat is jouw werk eigenlijk geworden? Of dat is jouw drive waarom jij die stichting hebt opgericht? Hoe heet die stichting?
1: De stichting heet Verkering met Jezelf.
0: Aha, dat is ook meteen de naam van de stichting.
1: Ja, dat is gewoon heel duidelijk.
0: En, en daarmee trek je het land door langs scholen of langs...
1: Nou, we trekken nog niet echt het land door. Wij werken op een manier dat we steeds meer de dingen op ons laten afkomen. Dat we ook goed kijken, zijn mensen er al klaar voor? Is er ruimte? Dus wij organiseren zelf een aantal events, waaronder Help mijn puber drinkt. Maar we gaan ook binnenkort, hoera, ik heb een puber in huis. Ik doe dan avonden in Crea Amsterdam, speciaal voor studenten. Laatst over relaties, behoeftes in relaties. Maar we doen ook, we doen coaching. We doen interviews als dit.
0: Die avonden voor studenten over relaties, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat zijn gesprekken die je begeleidt?
1: Ja, dat zijn gesprekken die ik begeleid in groepen. En soms komt er over één op één coaching uit voort. Mm-hmm. Dus we zijn echt aan het kijken van, goh, wat is er nodig? Mijn collega Eleonore was laatst in Leerdam, doet ze een opvoedworkshop. Dus we hebben niet een uitgestippeld beleidsplan van dit gaan we doen. Het is altijd heel goed om te voelen van wat is er nodig. En dat het niet komt vanuit, maar wij vinden het zo leuk. Want daar zijn we ook voor gevallen. Nee, maar wat leeft er? Wat horen we? Wat zien we? Nou, door mijn werk, ik lees, zie en hoor heel veel. En dan gaan we kijken van, hey, kunnen we daar iets mee?
0: Ja, dus je hebt geen draaiboek wat je afdraait. Welke behoefte is er bij die jongeren, zoals je vertelt, over die avond in Crea in Amsterdam?
1: Nou, dat is dan met studenten. Over de relaties. Jongens, mannen, maar ook stress. We hebben een avond over drugs gehad. We hebben een avond over alcohol gehad.
0: Maar dus eigenlijk maak jij het gesprek mogelijk?
1: Ik maak het gesprek mogelijk, klopt. Ja. Dat zeg je heel mooi. En daar ontstaan dan eigenlijk weer volgende thema's uit. En daar gaat dat weer een avond over. Dus eigenlijk aan het eind vragen we, oké, jongens, waar wil je het de volgende keer over hebben? En dan, het ontvouwt zich gewoon.

0: vanzelf eigenlijk. Ja,
1: en zou je eigenlijk pleiten voor dat dit normaal onder schooltijd zou moeten gaan gebeuren? Of?
0: Ja, ik pleit heel erg voor verkering met jezelf, lessen op school. Eigenlijk levenslessen, levensfilosofie. Waarin we leren goed voor onszelf te zorgen. Wat is dat? Maar ook de relaties man-vrouw. Wat is respectvol een relatie aangaan? Wat is liefde? Ik had laatst iemand, een coachie, die zei... ik weet eigenlijk helemaal niet wat liefde is. Ik zei, wat een prachtige vraag. Hmm. En dus, dus daar zit... Weet je, er leeft heel veel in de binnenwereld van mensen. En, ja. Maar ook van mijn leeftijd. Hè, we hebben het dan nu over studenten. Maar ook in mijn... ik ben 46, de mensen om me heen, daar speelt ook ontzettend veel. Mm-hmm. En we zouden gewoon meer... Dat is eigenlijk wat we doen. We gaan gewoon gesprekken aan. Want ik merk zelf ook, door dingen gewoon te benoemen... Mm-hmm. Hè, wat jij net eigenlijk ook deed, hè, over jouw ochtend... Yeah. Dat helpt al enorm. Dat is de grootste. Dat is voor mij altijd 80% van de heling.
1: De gedeelde smart, hè?
0: Ja, gewoon dingen delen, benoemen, zeggen waar je mee zit.
1: Nou, en wat ik ook merk, het maakt ook de lucht helder. Want anders zit je er in je eentje mee en je gaat gewoon een gesprek beginnen. Maar daar zit dan nog wel een soort waasje voor. En dan kun je er ook niet helemaal zijn. Omdat er eigenlijk iets anders eerst aandacht nodig heeft. En als je dat kunt benoemen, zonder in een hele klaagzang te gaan hangen misschien. Dat moet je dan zelf weten. Maar daar ben ik zelf niet persoonlijk niet zo van. Maar wel om het te verhelderen, zeg maar. Zodat je open bent van, hoe zit ik ervoor?
0: Ja, en dat zou...

0: willen en meteen over praktische dingen hebben, meteen in die motion, hè, meteen in die beweging. Terwijl die andere beweging gewoon wat meer naar achter leunen en voelen, hoe is het eigenlijk met jou en hoe is het met jou,
1: ja,
0: met mij.
1: Ja, en ook wat het doet bij jezelf als je dat merkt bij een ander, want het is vaak ongemakkelijkheid, omdat je voelt, hey, die ander zit ergens iets mee, er is iets. Maar doordat je ook dat ongemak niet helemaal kunt doorstaan, ga je het over praktische dingen hebben. Dus dat is ook natuurlijk de oefening van, hey, ik merk dat er iets tussendoor zit. Ik word er ongemakkelijk van. En daar even bij blijven.
0: En kunnen we daarbij blijven?

0: laatste stuk waar we het over hadden is blijven bij het ongemak. Kunnen we dat? Volgens mij doorgaans niet. Want we zijn geneigd om op onze beeldschermen te gaan scrollen op dat moment dat we ongemakkelijk zijn. Of even naar de koelkast te lopen voor chocola. Of 's middags om 4 uur een glas wijn te nemen. Volgens mij even gechargeerd, maar volgens mij is het niet heel erg gechargeerd. Zijn we dat gewoon gewend om bij ongemak direct een afleiding te aanzetten en we weer een fijn gevoel even krijgen? Terwijl het zoveel oplevert om ongemak of het moment dat we het even niet weten, om dat er ook even te laten zijn.
1: Ja, weet je, ik ben bezig met mijn eerste boek. En daar begin ik ook van. We leven in een 24/7 pretpark. En er is continu afleiding. Er is continu iets, een go-to, waar we naartoe kunnen om maar niet bij onszelf te zijn. Mm-hmm. Want het is ook best wel soms spannend. Toen ik begon met mijn reis. Met verkering met jezelf. Ik dacht, ik ga echt ja zeggen. Dan kom je ook dingen tegen, Sandra, die gewoon niet leuk zijn. Want je wordt geconfronteerd met alle keuzes die je tot dat moment hebt gemaakt. En die zitten allemaal in je lijf. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Dus het is niet altijd hunky-dory en goh, wat is het een feest. Maar het is het wel heel erg waard. En al die keren dat ik drink nu niet meer, maar ik dronk ook altijd aan het eind van de dag een glas wijn. Omdat ik even had zoiets van poef.
0: Nou, even tijd voor mij.
1: Even tijd voor mij, maar ook de harde randjes. En dan zeggen we vaak de harde randjes van het leven, maar de harde randjes van mezelf en van mijn eigen keuzes. Even weg te spoelen. Ja. En ik wilde dat op een gegeven moment meer. Ik wilde niet meer wegspoelen, wegduwen, ervoor wegrennen. Ik ben op een gegeven moment gaan joggen en dacht, nou, waar gaat het over? Ik ben gewoon voor mezelf aan het wegrennen. Mijn knieën kregen de hele last. Weet je, dus er zijn heel veel dingen die we doen.
0: Waren dat allemaal voor jouw wake-up calls, hoor ik?
1: Ook, ja. En mijn grootste wake-up call was toen ik geen moeder werd. Ah. Dat was voor mij een hele

0: gaat het mij niet meer zo om hoeveel of van werk je doet of hoeveel geld. Of, maar hoe ga je om met het leven? Hoe ga je om met jezelf, met mensen? Daar kan ik mensen enorm om. Vind ik fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat raakt jou en mij ook. Ik vind het mooi hoe je dat. Het is zo bazaal.
0: Het leven is ook niet heel moeilijk.
1: Nou. Ik denk dat we hier gewoon echt een belangrijk punt hebben. Wat nou, volgens mij voor iedereen geldt. Dat wegrennen voor ongemak. Wat in alleen een ander onderwerp aan te gaan met iemand. Of stiltes die we maar gauw opvullen. Ja. Maar laten we het even op ons inwerken.

0: vind het toch wel mooi om even terug te komen op wat ik net zei. Hè? Dat het het leven moeilijk maakte. Hè? Want jij zei nou, ik heb echt het, dat is wel mijn ervaring. Dat we dingen heel snel complex maken. Of in ons hoofd gaan zitten. Of gaan overdenken.
1: Ja, jij zei het leven is niet zo moeilijk. En toen zei ik, nou, daar wil ik terugkomen. Ja. En jij merkt, we doen het eigenlijk zelf. Is dat wat je zegt? We gaan snel in ons hoofd om alles te overdenken.
0: We maken het heel ingewikkeld.
1: Dat herken ik helemaal niet. Ja.
0: We maken het heel ingewikkeld. En ik merk ook nu als dingen niet in een flow gaan, op het woord lastig of moeilijk, dan stop ik gewoon. Dan zeg ik ook, jongens, even stoppen.
1: Oh, ja.
0: Soms is het ook niet de bedoeling. Hè? We willen natuurlijk ook allemaal wel heel veel.
1: Ja.
0: En soms is het gewoon niet de bedoeling. Weet je, het gaat ook niet om wat wil ik, ik wil.
1: Mm-hmm.
0: Nee, het is veel maar wat is er nodig?
1: Ja,
0: en
1: mooi. Ja.
0: Als er dingen gewoon in een flow gaan en het loopt, dan voel je dat overal. En dan is er contact en dan loopt het gewoon. En dan hoef je er ook helemaal niet eens over na te denken.
1: Nee,
0: het gebeurt gewoon.
1: Ja. Dus die herken ik in mijn oefening met klaagvrij leven. Dat het niet zozeer is wat ik allemaal wil, maar dat je kan voelen wat er nodig is. En dat zeg je nou exact, ja.
0: Ja, dat is een hele andere manier van benaderen ook van het leven. Want anders ben je alleen maar aan het iets. In mijn geval, het was gewoon niet de bedoeling om moeder te worden. En als je daarbij kan neerleggen, en nee, dat gebeurt niet van zondag op maandag.
1: Nee.
0: Maar als je dat helemaal compleet maakt, dan ga je ook, voel je je veel vrijer. En dan, ik vertrouw erop dat het leven mij brengt en geeft, ook de mensen, ook nu dit interview met jou.
1: Ja.
0: Dat komt naar je toe. En ik zit dat niet na te jagen.
1: Ik doe me denken aan een quote van Tibor. Die zegt, je realiteit matcht met je zelfbeeld. Ook anders uitstralen. En ga je daarmee ook andere dingen aantrekken.
0: Ja.
1: En wordt jouw realiteit dus ook anders.
0: Ja, en mooi is, mooi wat jij zegt inderdaad. Hè? Soms heeft er iemand inderdaad ondersteuning nodig. En hoe mooi is het om iemand ondersteuning te geven vanuit dat jij je goed voelt.
1: Ja, precies.
0: En dan kun je er gewoon zijn voor iemand. En dat is de ene dag is er dit te doen en de andere dag is er dat. En dat zijn gewoon veel meer impulsen die, merk ik, vanuit het lichaam komen. Zonder dat je dat allemaal gaat bedenken.
1: Ja.
0: En dan gebeuren er gewoon hele verrassende dingen ook vaak. En dan komen er mensen op je pad dat je denkt, goh, wat leuk, ik mag blijkbaar iets met jou ervaren. En ik weet niet wat het is. Maar blijkbaar is het iets, want anders zou ik je niet ontmoeten.
1: Nou, en als je er zo in staat, dat is gewoon een aanname. En die kan je gewoon voor kiezen, want dan vind je ook altijd wat.
0: En elk moment wat moois te vinden.
1: Ja, precies. Maar dat is een aanname, hè? Dus dat is een keuze om dat te geloven.
0: Ja.
1: En dat werkt gewoon. Want je vindt dan ook altijd wel wat.
0: Ja.
1: Dus dan is bijna niks meer zonde van je tijd.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Helemaal niet. En ook tandenpoetsen is heel belangrijk. En afwassen en
1: ja. Is jouw leven makkelijk?
0: Ik ervaar het niet als moeilijk, nee.
1: Aha.
0: Nee, helemaal niet.
1: Is jouw leven makkelijk?
0: Ja, wat is makkelijk?
1: Ja,
0: het loopt. Ik beweeg mee.
1: Ja,
0: ik beweeg mee.
1: Dat is het. Dus je neemt aan wat er is meer.
0: Ja.
1: Ja. Dus mijn quote is geworden, neem aan wat er is en voeg er iets mooiers aan toe.
0: Mooi. Ja, laat een liefdevolle imprint achter. Je zei net over de successen. Hè? En dat vind ik een hele mooie quote. Die is van Serge Van Heen. Is, succes is how loving you have been with others. En die neem ik, sinds ik die weet, heel erg met me mee. En ik interviewde laatst een vrouw. En die zei ook van, weet je, op een begrafenis zegt niemand,

0: Omdat ik gewoon het gevoel heb dat we uiteindelijk toch allemaal uit hetzelfde hout gesneden zijn. Met dezelfde angsten en verlangens lopen. En elk contact kan wel weer iets moois brengen.
1: Ja.
0: Dus het wordt ook steeds makkelijker. En daardoor krijg je ook steeds meer pareltjes om je heen. Van bijzondere connecties. Al zijn het heel korte momenten. Dat, ja, het is waardevol. Je leven wordt er waardevoller van, merk ik.
1: Het wordt er heel waardevoller van. En vroeger dacht ik ook, moet naar India. Of ik moet allemaal heb uitgesproken. Ja. Om maar heel erg bij mezelf te zijn. Nou, dat heb ik daar niet gevonden. En ik merk nu gewoon, in elk contact zit een goudklompje. Zoals mijn collega altijd zo mooi zegt. En dat goudklompje zorgt er weer voor dat ik kan groeien. We hebben echt elkaar nodig. Je kan niet. Er is geen evolutie als je in een grot ergens in je eentje gaat zitten. Want die grot reflecteert heel weinig. We hebben de reflectie van anderen nodig. En dan soms ook van de natuur. Mijn zus was laatst in Zwitserland en die stuurt een foto daar van de bergen. Nou, zo'n stilnis, zo mooi. Ja. Dus dat is er ook. Maar we hebben dat wel allemaal nodig.
0: Ja, we zijn sociale wezens. Ja.
1: Ja, we zijn echt sociale wezens. En ik zeg altijd, mensen heel erg zeggen van, ik hou alleen maar van honden. En dan zeg ik, nou, hoe kan dat nou? Dan heb je mij nog nooit ontmoet. Nee, maar weet je, dat is gewoon, het is ook belangrijk om de humor er een beetje in te houden. En de lichtheid in het leven. En daar ben ik altijd een groot voorstander van. En dat is ook wat ik breng.
0: In je presentaties en je gesprekken.
1: Ja, ik hou de dingen graag licht.

0: Ik vind het best ergens een serieus thema. En ik vind het ook ergens een soort van verdrietig dat we zo weinig leren om het goed te hebben met onszelf. En daarna, net voor de muziek had je het over, ik breng ook veel licht en humor. En was ik even vergeten dat we die kant ook nog erbij kunnen pakken. Want ik zat vooral in het beetje zwaardere denken eigenlijk. Dus vertel iets over het lichte stuk wat je brengt.
1: Ja, weet je, je kan heel verdrietig worden van alles wat er gebeurt. En of wat je om je heen ziet. Maar ik denk van ja, weet je, daar hebben we allemaal iets in gedaan. En ik kan er telkens voor kiezen om daar nu een andere keuze. Gewoon er zijn. Dat is bijna een zeldzaam goed geworden. Want we willen meteen met die doos met Kleenex en ach, goshie en jeetje, wat vervelend. Gewoon erbij blijven. Niet meegaan in de emotie of het drama. En dan merk je gewoon dat je eigenlijk ook weer heel snel opknapt en weer ziet van hey, het valt misschien ook allemaal wel weer mee.
0: Maar dit is toch inderdaad die oefening van bij je eigen ongemak, wat dat teweeg brengt als iemand verdrietig is, ja, voor je snuffert. Om daarbij te blijven en er niet van dat. Want eigenlijk wil je dat wegpoetsen als je die Kleenex meteen brengt.
1: Je wil dat wegpoetsen omdat het iets bij jezelf triggert. En het mooie is om daar gewoon heel eerlijk in te zijn. En die reacties bij jezelf, ik noem het altijd, te nomineren. Gewoon zeggen van, hé, die is er. Maar het leven hoeft niet zwaar te zijn. En dat wil niet zeggen dat er niet dingen gebeuren. Ik val wel van.
0: Ja, dus jij zegt, het is echt een keuze.
1: Het is allemaal een keuze. Ja. Hoe je met dingen omgaat. Heel powerful.
0: Inspirerend. Maar heb je nog iets wat je de luisteraar wil... Of een oefeningetje of een tip waarmee je wil afronden? Voor vandaag nog?
1: Ja, breng waardering in je leven. Breng waardering in je leven en weet dat je iets heel moois brengt wat niemand anders brengt. En ga dat water geven. Ik dacht altijd van, oh, ik moet ook Z kunnen en Q en P. Maar als ik gewoon weet, ja, maar ik breng B en C. Mm-hmm. Ga ik vol voor die B en C. Ga dat gewoon helemaal omarmen, waarderen. Pokom geven, zoals we bij de stichting zeggen. Ja. Weet je, gewoon helemaal breng dat in vol. En weet dat voor Q, Z en P, dat wordt voor gezorgd. Dat doen anderen. Dat hoef jij niet te doen. En dan zijn we met elkaar één enorm alfabet.
0: Ja.
1: We hebben al die letters nodig. We hebben al die letters nodig om woorden en zinnen en dingen te krijgen. En

In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde...

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met de cd van Brian Fitzgerald. De banjo-speler Turning Hay with a Crowbar heet die cd. Wild Swans at Cool en Johnny Harling's...

also ver Brian Fitzgerald. Als u vaker luistert naar Song from Ireland, luisteraars, dan weet u dat Tara Breen een van mijn favoriete fiddlers is. Ik heb hier haar cd Sooner or Later en u kunt luisteren naar Corsican Waltz.

stuk dat u hoorde, daar is geen titel van bekend, luisteraars. En het stuk dat u gaat horen, heeft een titel. Die moet u maar opzoeken op de playlist. Die staat op de Facebookpagina Song from Ireland.

volgt door The Hag with the Money en The Orphan. En daarna The Wind That Shakes the Barley, The Beauty Spot en The Green Groves of Erin.

me even vergist, luisteraars. Want dat hele stuk gaat er niet meer in. U krijgt nog wel The Wind That Shakes the Barley. En na het nieuws kom ik weer terug met nog een heleboel muziek uit Ierland.

0: Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Een lange track was dat, gespeeld door Damien O'Kane en Ron Block. Hun cd heet Ben Jovial. Het was Youthful Echoes en Wash and Go en Go and Wash. En hier komt Rusty.

John en Jacinta McAvoy waren dat met Oney Davies, The Hill of Slane en A Year and a Day. En hier komt The Cave of Cats en The Road to Mona Lee.

We zitten bijna op, luisteraars. Ik ga opruimen en ik ga naar huis. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Karin Brasem. De playlist kunt u vinden op de Facebookpagina Song from Ireland. Ik ga vandaag besluiten met Christy Moore, Ride On.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asiel.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.